Goed. Ik breek ze dus af, die gevels. Eerst tot dikke brokken die je niet op je hoofd moet krijgen. En later tot gruis en nog kleiner, tot het niet afgebrokener kan. Tot ze wegwaaien in verstikkende, stekende zandstormen die pijn doen aan je zachte wangen en weken ogen als ze zich tegen je keren. En als ze dat niet doen trouwens, doen ze nog pijn aan de achterkant van je kuiten en blote hals. Veel en stekende pijn als 1000 Zweedse muggen. Is dat nou vrede? Je huilt er soms van.

Wij hebben makkelijk huilen, makkelijk praten. Wij kennen geen dagen zonder eten en slapen. Waarmee ik niet wil zeggen dat er voor zulke uitgeruste, weldoorvoede tranen geen plek is. Waarmee ik niet wil zeggen dat ze alleen verkeerd kunnen vallen. Wrang zijn niet de tranen, maar de weerloosheid ten opzichte van onszelf. Flink te willen zijn, ondertussen in grootse pijn een geheime geborgenheid te zoeken en alles al te weten. Altijd dat te denken te moeten. Het is een zware taak, de aarde in goede banen. Nog zwaarder te geloven dat het allemaal aan ons, alles altijd en enkel aan ons, de eer aan ons, het leed aan ons, aan ons, aan ons, aan ons, aan mij. Leed lijkt soms, als je ermee gezien wordt, een nieuwe vorm van eer. Maar ons verwoede geklungel om maar gezien te worden vraagt liever grinniken dan vereering. Laten we dan grinniken. Om het hardst. Om onszelf. Laten we onze handen tot vuistjes ballen om erin te grinniken. Laten we grinnikend de geborgenheid aanvaarden van de aardbaan als we haar aan zichzelf laten. Als wij van niets weten en niets denken te moeten. Als het niet om ons draait, maar gewoon, zoals altijd al, om de zon. Zo weerloos tegenover en zo vol van onszelf. En tegelijk, eigenlijk, zo licht en zacht en leeg.